0: Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal.
2: De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Alicia Keys, Underdog en Alex Warren, Fever Dream hoorde je hier bij Centraal Plus. Het is 7 uur geweest op zaterdagochtend. Het is vandaag 9 mei. En morgen is het Moederdag. Zijn jullie er een beetje klaar voor Moederdag, Joyce Buzied? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik ben er klaar voor.
2: Ik ook.
0: Ja, maar jij hoeft vrij weinig te doen, want...
2: Jazeker, maar ik vind het een hele leuke dag sinds nu ongeveer 2 jaar. Maar ik vind het ook een moeilijke dag. Dus het gaat bij mij altijd een beetje beide kanten op.
0: Omdat jouw moeder er niet meer is.
2: Ja, precies.
0: Jouw moeder is er wel.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En die van mij ook niet meer. Dus ik heb het ook wat dat betreft redelijk makkelijk. Mm-hmm. Maar heb je dingen geregeld?
1: Ja, zeker. Ja, dat kan ik hier wel zeggen, denk ik.
0: Pas op, hè, want zo meteen hoort ze het via.
1: Dat is waar. Misschien moet ik wel even mijn mond houden.
0: Er zou een kennis kunnen luisteren.
1: Dan hou ik mijn mond nog maar even voor de zekerheid. Maar ik ga lekker naar Hoogmade toe, inderdaad. Ik ga lekker naar mijn moeder toe. Gewoon even feliciteren op Moederdag. We hopen dat ik door de Leiden Marathon heen kom. Want Leiden is afgesloten, Hoogmade is afgesloten vanwege de marathon.
0: Dat is echt ieder jaar op Moederdag, hè?
1: Echt waar, ja. Dus voor mij rampzalig. Maar ook wel weer leuk om vanuit de tuin mee te kijken. Dus het wordt een leuke dag.
0: Ja, en wij hebben nu het weekoverzicht voor je klaarstaan, waarbij we fragmenten hebben van het nieuws van afgelopen week. Onder andere over Leiden Dorp. Daar zijn ze er als eerste uit met betrekking tot de coalitie. Pro, D66 en het CDA. En die willen mensen ook echt betrekken bij de coalitie of de plannen die ze hebben gepresenteerd, het coalitieakkoord. Afgelopen woensdagavond was daar een inloopbijeenkomst voor waar al die partijen erbij waren en mensen mee mochten denken over dat akkoord.
3: Jan Huisman van het CDA, net aan de tafel gezeten.
4: Ja,
3: zeker. Met inwoners.
4: Ja, heel leuk om te doen. En ook veel interessante opmerkingen. Ik zat zit bij de tafel met de portefeuille van Daan Binnendijk. Die is zijn 30-jarig huwelijksfeest aan het vieren. Dus had een hele goede reden om mij te laten vervangen. Maar bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Dus toch zichtbare veiligheid werd omgevraagd. Waar is de wijkagent, de BOA, de handhaver? En hoe kunnen we die bereiken? En ook wel een duidelijke suggestie van als we dan een melding doen, kan daar ook een stukje terugkoppeling over zijn. Dus dat is ook, en dat hoorde ik niet alleen over veiligheid, maar dat hoor je natuurlijk ook over andere zaken. Nou, we hebben ook hele specifieke dingen. Dus bijvoorbeeld het taalcafé. Voor lage letterheid in de bibliotheek, dat zo'n goede rol vervult met vrijwilligers en dat we dat moeten behouden.
3: Dus kunnen we ook gewoon dat soort verhalen...
4: Dus dat kunnen we ook gewoon beamen. En we hebben alles genoteerd en we gaan dat meenemen als coalitie en dan meegeven aan ons college van wethouders.
3: Krijg je dan ook vragen? Zo van jullie hebben het coalitieakkoord gepresenteerd, wat staat daar dan in?
4: Ja, dat moet ik ook zeggen. Er zijn ook echt mensen die gewoon vragen, wat staat er nu in en wat zijn nu jullie speerpunten, wat is jullie ambitie?
3: Ik zie dat de aankomend wethouder even vrij is. Freddy Blommers van D66, binnenkort wethouder in Leiden-Dorp.
5: Ja, dat klopt.
3: Is dit de eerste kennismaking met Dorp zo aan deze tafel?
5: Nou, aan deze tafel wel. Ik heb uiteraard ook de coalitieonderhandelingen meegemaakt, daar ook al het een en ander meegekregen en vooral gehoord. En ik vind het erg interessant om op die manier het dorp al een beetje te leren kennen. En ik kijk er naar uit om dat vanaf 18 mei wat uitgebreider te gaan doen.
3: Ik zie hier het coalitieakkoord liggen. Er zitten allemaal van die tabs zitten erop met de aantekeningen, denk ik. Welke verhalen zijn hier al een beetje aan tafel voorbij gekomen?
5: Nou, ik merk hier vooral verhalen over verkeersdruk, verkeersstromen, het onderhoud, kunst en cultuur. Dus eigenlijk een veelheid aan onderwerpen die spelen. En ik denk ook een veelheid aan onderwerpen die belangrijk zijn om voor de toekomst goed te gaan regelen voor Leiden-Dorp.
3: Wat neemt u mee van de suggesties die hier gedaan worden?
5: Ja, suggesties die hebben we allemaal genoteerd. En daar gaan we op terugkomen, zoals we dat zo mooi zeggen. Maar ik hoor wel heel duidelijk de signalen en de roep om samenwerking en goed met elkaar in gesprek te zijn. En dat is ook de stijl die ik hoop tentoon te kunnen spreiden de komende 4 jaar. Om heel goed met bewoners in gesprek te gaan en die samenwerking op te zoeken. En in ieder geval daar waar we het niet eens zijn met elkaar, het begrip voor elkaar te hebben en heldere open argumenten met elkaar te kunnen uitwisselen. En die roep die hoor ik dus ook van de inwoners heel duidelijk.
3: U heeft wel een zware portefeuille.
5: Ja, dat de portefeuille is zwaar en is zoals die is. Er staan veel interessante onderwerpen in.
3: Interessante portefeuille. Ik denk dat we het dan zo moeten zeggen.
5: Ja, ik bedoel, het staat op 1 A4'tje. Dus 1 A4'tje is niet zo zwaar.
6: Nou ja, verkeer, vervoer, coördinatie, regionale samenwerking, economische zaken.
5: Ik had het over het papiertje.
6: Oh, het papiertje zelf. Papiertje. Ik ga het allemaal voorlezen.
5: Nee, het is een veelheid van onderwerpen. En heel veel dingen sluiten natuurlijk ook op elkaar aan en vormen een onlosmakelijk geheel. Dus dat maakt het ook leuk en interessant, zodat je daar ook echt voortgang in kan gaan boeken.
6: Ik ga even plaatsmaken, want er zullen vast wel weer meer inwoners komen die nog wat te zeggen hebben.
5: Dat verwacht ik ook wel.
6: Hoe was de koffie?
5: Ik heb nog geen koffie gehad, nog geen tijd voor gehad.
0: Ja, de grote vraag is deze week in de poll, wat vind je er eigenlijk van dat inwoners mee kunnen denken bij zo'n coalitievoorstel, wat er dan eigenlijk ligt, hè? Want ze hebben dan een akkoord, dat is wat ze de komende jaren willen gaan doen. Zeg je dan van, nou, dat vind ik eigenlijk wel goed dat mensen erbij betrokken worden. Vind je het eigenlijk gewoon aan de politiek zelf, want ja, wij hebben die mensen toch gekozen om er namens ons te zitten, of heb je er geen mening over? Dus wil ik wel even van jullie weten ook. Vind je dat goed dat mensen mee mogen denken over de invulling, of zeg je, daar hebben we toch juist de politiek voor gekozen?
2: Ik vind het op zich wel goed dat mensen input kunnen geven over hoe zij denken dat het zou moeten, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk hebben wij gewoon gekozen voor mensen die dat voor ons zouden moeten doen op de best mogelijke manier. Dus input zeker, maar niet te veel, hoe noem je dat?
0: Niet besluitvormend.
2: Nee, precies.
0: Hoe zit het bij jou?
1: Ja, ik hang er een beetje hetzelfde in, eerlijk gezegd, ja.
0: Ja, ik vind het wel goed, denk ik, dat mensen mee mogen denken. Dat inderdaad niet sturen.
2: Want... Nee, ik wou zeggen, je moet je niet compleet daardoor gaan laten leiden, denk ik. Want
0: het is puur voor de input van, hebben we hierover nagedacht? Je kan andere inzichten krijgen. Ik denk dat je het zo een beetje moet zien.
2: Nou, dat zeker inderdaad. Want het zijn toch mensen die in het dorp te maken hebben met bepaalde dingen die misschien deze mensen dan niet tegen zijn gekomen, zeg maar. Dus dat is goed om ze daarop te wijzen. Maar het besluit moet uiteindelijk gewoon van de partijen komen.
0: Zometeen het volgende item hier in het weekoverzicht. Tot 9 uur vanmorgen zijn we bij je met het nieuws van afgelopen week en met muziek. Pommelien Thijs bijvoorbeeld, ik moet gaan.
7: Dus dat wordt van...

0: Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. En Pommelien Thijs, ik moet gaan. Komt toevallig net iemand hier de studio binnen en die loopt weg en die laat de
1: deur openstaan. Ja.
0: En wat zeg je dan? Ben je in de
2: kerk geboren?
0: Ja, en we gaan het hebben over de kerk. Want jij bent van de week naar de kerk geweest in Voorschoten.
1: Ja.
0: 2 weken geleden werd ongeveer bekend dat in de avond en de nacht de bel niet meer mag, of de klok niet meer mag luiden vanwege geluidsoverlast. Heeft te maken met het aantal decibellen. Jij bent daar langs geweest met wethouder Hubert Schokker.
1: Ja.
0: Hoe stond Hubert Schokker erbij eigenlijk bij die kerk? Vond hij het vervelend? Of?
2: Ja, op zijn wethouders neutraal natuurlijk. Hij zegt wel, hij snapt heel goed dat het zo lang heeft die bel gewoon 's nachts geslagen. En nu omdat er 1 inwoner is die geklaagd heeft, kan het niet meer. Ik merkte wel een klein beetje dat hij ervan baalt eigenlijk.
0: Ja, maar één iemand, hè?
1: Ja. Ja, ik vind het echt... Ik ben er iets minder neutraal
2: maar het is niet per se dat die persoon geklaagd heeft en de gemeente zegt, oh ja, je hebt gelijk, laat maar zitten. Het is gewoon, na die vraag van die persoon die klachten ingediend heeft, is er onderzoek geweest en die bel die slaat gewoon te hard.
0: Ja,
2: en
0: dat is gewoon keiharde cijfer.
2: Ja, het is de regelgeving inderdaad. Daar heb de gemeente naar te luisteren. Anders krijgen ze een boete. De gemeente kan geen kant op nu.
0: Nee, nou in ieder geval ben je daar geweest. Je vroeg ook wat mensen op straat wat ze ervan vinden. En als je nou bij jezelf denkt, hoe klinkt die klok dan ook zo?
3: Dit geluid hoor je sinds enkele weken niet meer 's nachts in Voorschoten.
4: Nou, we hebben uiteindelijk moeten beslissen om de klok tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends uit te zetten. Omdat het geluid harder was dan de normen die er zijn. Nou, lange tijd was daar helemaal geen probleem. Maar ja, er is iemand geweest in Voorschoten en die heeft een klacht ingediend. En een klacht wordt via de omgevingsdienst wordt die vervolgens behandeld. En de omgevingsdienst die heeft ernaar gekeken. En die heeft geconstateerd dat het aantal decibel toch wel te hoog lag. En vervolgens hebben wij als gemeente, als eigenaar van het vastgoed ook, waar de klok hangt, hebben een dreigende boete gekregen, een zogenaamde last onder dwangsom. Want als we de klok nog langer zouden luiden, zouden we elke keer een boete krijgen van €2500 per overtreding. En daarom hebben we moeten besluiten om dit per direct stop te zetten.
2: De kerk die luidt 's nachts niet meer. Wat vinden jullie daarvan?
5: Ja, ik vind het jammer. Ik had er geen last van, maar het is jammer dat het niet meer kan. Het hoort er een beetje bij, denk ik.
6: Alles na 7 uur moet je de mensen accepteren die ook de rust willen hebben na een dag werken.
7: Ik heb zelf geen horloge en ook geen mobiele telefoon. Dus, en al die klokken zijn uit het dorp verdwenen. En dan zit ik in het museum en dan hoor ik hoe laat het is.
8: We wonen hier 55 jaar, meer dan 55 jaar inmiddels.
2: En nooit last gehad?
5: Nee.
8: Nee hoor, we hebben hier
5: Het hoort een beetje bij het dorp.
8: Het hoort bij het dorp.
5: Staan, dat is gewoon leuk.
8: Dus tuurlijk.
4: Er zijn ook veel vragen uit de gemeenteraad gekomen. En ja, ik begrijp ook dat het natuurlijk al heel lang op deze manier gaat. Dus waarom zou je het dan veranderen? We zijn wel aan het kijken wat we nu nog kunnen doen om deze situatie weer aan te passen. Er zijn ook raadsvragen over gesteld. Dus er zijn eigenlijk 2 dingen aan het uitzoeken. De juridische route. Zou de gemeenteraad misschien een besluit kunnen nemen om de normen wat aan te passen? Of is het misschien mogelijk om bijvoorbeeld de hele dag de klok gewoon wat zachter te laten slaan? Dat kan nu op dit moment technisch niet. Maar op het moment dat dat zou kunnen, zou dat misschien ook een optie kunnen zijn. Dus we zijn hard aan het beten, aan het kijken wat er mogelijk is om de situatie toch weer deels te herstellen.
2: En hoe lang gaat dat duren, denkt u?
4: We hopen bij het beantwoorden van de raadsvragen, dus zo eind mei, half juni, hopen we daar echt wel zicht op te hebben.
0: Ja, nog leuker met de beelden erbij. Je kan het terugzien in het Centraal Plus weekoverzicht op televisie. En natuurlijk ook los op onze website, centraalplus.nl. Straks het nieuws van half 8, nu Alvarez Soler met

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Wat de inwoners van Voorschoten belangrijk vinden, kunnen ze op 13 mei persoonlijk aan de formerende partijen Pro, VVD en D66 duidelijk maken. De drie partijen organiseren dan van 8 tot 9 een inloopavond in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100. In de uitnodiging, op de Facebookpagina van de gemeente, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de stem van jongeren. Dit omdat zij hun wensen niet via het stemhokje kunnen laten horen, zo valt in de uitnodiging te lezen. Wie er niet bij kan zijn, kan ideeën ook mailen naar griffie@voorschoten.nl of een brief sturen naar de gemeente. Gebouw C aan de derde binnenvestgracht in Leiden gaat tijdelijk open voor de opvang van daklozen die 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht nodig hebben. Dit omdat het naastgelegen opvangcentrum Nieuwe Energie nu al vol zit. Gebouw C functioneert normaal gesproken als winteropvang. De gemeente wil die winteropvang niet schrappen. Het plan is om gebouw C tijdelijk te openen, namelijk tot en met oktober dit jaar. Daarna start van november tot en met maart 2027 de reguliere winteropvang weer. De gemeente Leiderdorp organiseert donderdag 25 juni de jaarlijkse veteranenbijeenkomst. Alle veteranen uit Leiderdorp en hun partners zijn dan welkom. De bijeenkomst is in aanloop naar de Landelijke Veteranendag op 27 juni en vindt van 5 tot 7 plaats in het gemeentehuis van Leiderdorp. Veteranen kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden via kabinet@leiderdorp.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit oost-noordoostelijke richting. In de loop van de middag toenemend tot matig, kracht 3 en draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: gezamenlijk meten. Inderdaad. Ik ben alleen wel... Ja, nee, 4 mei, dat is volgens mij Vrijheidsdag. Of Bevrijdingsdag. Ik weet niet welke van de twee ze zei. En 5 mei is dan de andere, zeg maar. En toen dacht ik, dit gaat niet helemaal goed zo. Ja.
1: 4 mei was het in ieder geval nationale dodenherdenking. En Bezit was erbij in Voorschoten. Je hoort zometeen burgemeester Nadine Stemerdink.

0: Het is 4 mei, dus we hebben weer met elkaar, met vele mensen hier weer 2 minuten stilgestaan. Wat ik ongelooflijk blij ben, is dat er zoveel kinderen en jongeren bij betrokken zijn. Dus 2 scoutingverenigingen waren erbij, schoolklassen waren erbij. En de ceremonie zat vol met gedichten van de kinderen, het voorlezen van de namen en het leggen van heel veel kransen en bloemstukken. En dat is wel heel mooi om te zien.
1: We herdenken op 4 mei alle doden, soldaten, verzetstrijders en duizenden joden.
2: De vrijheid die we inademen, zo vanzelfsprekend en vrij, vroeg om een offer van hen voor jou en voor mij.
3: U had ook een toespraak gehouden. Deze stond eigenlijk vrijwel centraal op het onderwerp kinderen.
0: Omdat ik het ongelooflijk belangrijk vind dat we de verhalen doorvertellen. Dat we aan de kinderen laten zien of meegeven al hoe belangrijk het is dat je dit met elkaar blijft doen. Maar het is ook de toekomstige generatie die 4 mei moet gaan vormgeven en gaan invullen in de komende jaren. Dus elk jaar kiezen we weer een andere insteek. En dit keer was de insteek van de kinderen.
4: Sluitend het Wilhelmus, de dodenherdenking in Voorschoten. Kennen jullie die 2 coupletten van het Wilhelmus eigenlijk uit je hoofd?
5: Ik wilde dezelfde vraag stellen, weet je dat? Het eerste lukt me, het tweede lukt me niet.
6: Het tweede lukt me half.
4: Ja, nou ja, ik stond er afgelopen maandag ook in Leiden door bij. En dan het eerste, dat lukt me. En dan de tweede, dan denk ik, oh, ik zing hier altijd wat anders. Als wat de
6: nou,
4: mensen
6: maar dat was nu bij het eerste couplet, werd er ook iets anders gezongen. Dat ik dacht, dat klopt niet.
4: Nee,
6: ik wist vrij zeker dat ik het goed had.
4: Voor volgend jaar ga ik hem uit mijn hoofd leren. Het Wilhelmus lied 1 en 6 is het, hè? Het is,
5: volgens mij wel, ja.
4: Je hebt 12 coupletten, geloof ik, van dat...
5: 15.
4: Van
5: ja, klopt.
4: 15?
6: 15 zijn de letters van Willem van Oranje.
4: En dat zijn
6: of
4: 15,
6: Willem de Zwijger.
4: Dat zijn 15 letters.
6: Ik geloof het wel.
4: De Centraal Plus met het weekoverzicht. En Train zometeen 50 ways to say goodbye. Eerst hoor je Roxette. Dit is Listen to Your Heart.

0: Train op Centraal Plus en Roxette, Listen to Your Heart. Zometeen deel 2 van het Centraal Plus weekoverzicht. Eerst gaan we nog even naar Zoeterwoude toe. Daar zit onze eigen Pieter Hellinga in. Pieter die is van onze programmaraad. Ja, dat heeft allemaal weer met de publieke omroep te maken. Die toetsen ons en zo. Maar hij is zelf molenaar.
1: Oh, dat wist ik dus niet.
2: Nee, leuk. Ik ook niet. Grappig.
0: Pieter, nou, ik denk dat hij al... ik wil hem niet beledigen. Hij is 70 geweest.
2: Oké.
0: Dan weet ik zeker dat het goed zit. Nee, en hij is molenaar. Hij vraagt er ook altijd aandacht voor. Omroep West is daar langs geweest bij hem, bij die molen. En ja, kreeg daar alvast een rondleiding. Maar het is dus molendag. En vandaag en morgen kun je dus naar molens in onze regio. Moet je even kijken op molens.nl.
3: De molen herinnert aan een eeuwenoude strijd. Hij werd in 1622 gebouwd om de grote polder van Zoeterwoude droog te houden. Een vitale taak, want het land ligt hier ruim 2 meter onder zeeniveau.
4: Dat betekent dus dat het water omhoog gepompt moet worden om hier droge voeten te houden. Deze polder zakt nog steeds elk jaar een 1,5 tot 2 millimeter.
3: Bij de aanleg van een bedrijventerrein aan de overkant van de N11 werd de waterverbinding met de Oude Rijn afgesloten en nam een elektrisch gemaal de taak over. Sindsdien draait de molen alleen nog voor het oog. Het water circuleert namelijk in een gesloten systeem, zonder dat er nog echt wordt gemalen.
4: Het doet erg zeer.
3: Maar er ligt een kans. Want bij de N11 komt een nieuw viaduct. Voor de molenstichting dé kans om de molen weer aan te sluiten op het watersysteem.
4: We hebben dus een plannetje om hem toch weer met de boezem in verbinding te brengen. Ik hoop dat de gemeente er hard achteraan gaat.
3: Dat de molen er nog staat is niet vanzelfsprekend, want op 2 april 1973 werd hij zwaar getroffen door een storm.
4: Is dat hele blauwe bovenhuis, wat nu blauw is, dat is van die piramidevormige ondertoren afgeblazen. Dat lag hier achter ons in het land.
3: Met hulp uit het hele land werd de molen weer opgebouwd. Maar op de gevel prijkt nog steeds 1975. Tijdens Open Monumentendag krijgt de geschiedenis een kwastbeurt. Boven het jaar van de herbouw wordt het oorspronkelijke bouwjaar 1626 geschilderd.
4: Dat gaan we natuurlijk vieren, maar dat komt dan wel.
3: Voor vrijwillig molenaar Hellinga is de molen meer dan techniek. Hij doet

0: Dit werk al 40 jaar en voelt zich verbonden met de plek.
1: Dit is genieten, gewoon omdat hij doet wat hij moet doen.
0: Het vak modenaar was vroeger volgens hem totaal anders dan nu. Het was zwaar werk.
1: Want wij idealiseren het nu, het molenaar zijn. En zeker met dit weer wil iedereen wel graag molenaar zijn. Het was een halve baan, je moest je kostje erbij scharrelen. De huisvesting was heel beperkt.
0: Hellinga is inmiddels 70 plus. En is van plan om na 40 jaar het modenaarstokje over te dragen.
2: Oh, gelukkig, hij is 70 plus.
3: Zo bij de rechter.
2: Ik wilde hem eigenlijk 80 geven.
3: Oeh,
2: nou, ik ben blij dat ik 70 zijn.
3: Ja, heel goed.
2: Nee, ik dacht dat ik volgens mij loopt hij eerder tegen de 80 dan tegen de 70.
4: Ja? Oh, nou, dat zou ik hem niet geven.
2: Nee, Pieter Hellinga, google hem maar eventjes. Zometeen deel 2 van het Centraal Plus Weekoverzicht.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Dat was Dominique Fijk, White Keys bij Centraal Plus, waar het inmiddels 8 uur geweest is. Deel 2 van het Centraal Plus weekoverzicht met in het nieuw gestoken Brigitte Disseldorf. Daar zie je niks van op de radio.
1: Nee, gelukkig niet. Hoezo gelukkig niet? Nou, ik kan al die aandacht niet hebben.
2: Nou ja.
1: Ik hou er totaal niet van om in de spotlight te staan. Dus eigenlijk vind ik het heel spannend. Ja. Oh jee, wat ga je doen?
2: Hij gaat je op de socials gooien. Zie je dat?
0: Het is heel positief bedoeld. Ja. Maar dan moet je niet als belediging opvatten. Maar het is echt heel positief. Maar ik liep net achter jou.
1: Ja. Oh jee.
0: Stel nou dat jouw jasje een beetje blauwig was geweest.
1: Ik denk dat ik weet waar je heen wil.
2: Wat gaan we nu?
3: Let's come together!
0: Nou. Jouw schrijven. Snap jij wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap het.
2: Met de vallootjes. Nou.
0: Je hebt een beetje van die opstaande schoudertjes.
1: Ja.
0: Ik dacht ineens, nou.
1: En bedankt.
2: Ja, maar je moet het niet als een belediging opvatten, maar je lijkt op Joost Klein. Nou,
0: Het jasje lijkt op het jasje van Joost Klein.
2: Ja, ook niet. In de verste verte.
0: Dat is toch modieus.
1: Geweldig compliment, dankjewel.
0: Nou, ik vind het echt oprecht, want als je hebt ook een broek met wijde pijpen aan.
2: Ja, nieuwe schoenen.
0: Je hebt een wit...
2: Nieuw shirt.
0: Dames en heren, kom werken bij de streekomroep.
1: Maar hiervoor wel echt dikke complimenten aan jou, Joyce. Wij zijn samen gaan shoppen en jij hebt mij compleet gerestyled, zeg maar. Ja. Ik ben er wel echt heel blij mee. Echt
2: nou, gelukkig.
1: Ja.
2: Dat is fijn. Ja. Kunnen we nog een keer gaan shoppen? We houden dus allebei niet van shoppen.
1: Ik heb geen geld meer.
0: Kom niet werken bij de streekomroep.
2: Gaan we voor mij shoppen?
1: Ja, gaan we doen, ja.
0: Nou, ga ik wel met Elmar. Nee, Elmar heeft veel te dure smaak.
1: Oh, ja, inderdaad. Nee.
0: Elmar die heeft broeken van 700-800 euro. Hè,
2: we hebben ooit een keer Elmar van top tot teen berekend. Wat hij op dat moment aan had.
0: Kleine 2000, toch?
2: Ik wou zeggen, daar kan je best een leuk autootje. Tenminste, toen wij jong waren, kon je daar best een leuk autootje verkopen.
1: Ja, Elmar een huis kopen.
0: Elmar heeft ook riemen van een paar honderd euro om.
1: Ja.
2: Jeetje,
1: ja.
2: Ja, maar ja, je broek zal maar afzakken. Dan moet je
1: maar dat gaat toch ook met de riem van 2 euro?
2: Dat is toch anders.
0: Ja. Goed, voordat we verder gaan over de mode, we gaan het hebben over iets heel serieus. Het hantavirus. Daar zijn slachtoffers van naar onze regio gebracht. Hè? Dat hantavirus dat was uitgebroken. Jij hebt een beetje, nou niet de medische achtergrond, maar wel, jij komt bij de GGD vandaan vroeger.
2: Ja, klopt.
0: Wat is dit nou? Heb je erin verdiept toevallig?
2: Niet heel erg in verdiept, maar wel inderdaad het een en ander over meegekregen. En het is niet zo schokkend als het overkomt, zeg maar. Het is wel zo dat ik geloof dat van de mensen die het virus hebben, 30% ervan aan overlijdt. Dus dat is niet zo best natuurlijk op zich.
0: Maar je kan het niet zomaar overgeven.
2: Nee, en het is eigenlijk heel uitzonderlijk dat dit van mens op mens overgedragen wordt. Meestal wordt het van een dier overgedragen op een mens. En je zag ook dat de mensen die van boord gehaald werden, dat die mensen helemaal in
0: dat was eigenlijk niet nodig,
2: van die alien-pakjes. Ja, van die maanmanpakjes waren. Maar dat is inderdaad niet nodig.
0: Nou, in ieder geval, de eerste slachtoffers in onze regio zijn ook opgevangen bij het LUMC. En onze collega's van Omroep West waren daar om te vragen hoe dat nou eigenlijk zat.
4: We gebruiken een isolatiekamer, zoals dat heet. Dus dat is ook een kamer met sluis. Je moet dus door 2 deuren voordat je bij de patiënt komt. Er moet uiteraard voldoende ruimte zijn om je goed te kunnen aankleden voordat je de kamer ingaat.
5: Er zijn tot nu toe 3 mensen overleden en zeker 7 mensen besmet geraakt.
6: In welk opzicht moeten mensen zich zorgen of juist helemaal geen zorgen maken die in deze regio wonen en die denken van straks wordt het toch een soort uitbraak?
4: Ze hoeven zich geen zorgen te maken. Ze gaan speciaal naar het ziekenhuis om daar in isolatie te worden opgenomen. Dat virus gaat vervolgens niet buiten het ziekenhuis, zolang we iemand in isolatie hebben die ook dan niet intensief contact heeft met iemand die niet beschermd is. En uiteindelijk gaan de mensen de infectie oplossen, hè? Gaat die genezen. Daarna is iemand niet meer besmettelijk, kan die gewoon naar huis en houdt het eigenlijk op, de transmissieketen.
5: Het virus wordt overgebracht via knaagdieren. En op het schip heerst de Zuid-Amerikaanse hanta-variant, die een stuk grilliger is dan de versie die in Nederland zou kunnen voorkomen.
4: We hebben hanta-virussen in Nederland die met name nierproblemen geven. Dus dat is weer een hele andere familietak, zeg maar. Ja, daar kan het dus wel optreden dat je je schuurtje schoonmaakt en wel die infectie krijgt. Overigens ook eerst door inademen. Ook dat zien we gelukkig heel weinig in Nederland. Dus de kansen hierop blijven heel laag in Nederland.
0: Het hantavirus dus, Jorre, een bijdrage van Omroep West vanuit het LUMC. Zullen we dan Joost Klein maar even gaan draaien? Gewoon, omdat
1: hij zit oprecht in mijn hoofd.
0: Welkom in Europa van 2 jaar van het Eurovisie Songfestival. Ja.

0: Olivia Adams uit de jaren 80, Window of Hope en Joost Klein, welkom in Europa. Omdat Brigitte nieuwe jasje niet helemaal op Joost Klein lijkt, maar me eraan deed denken. Ik wil hem afzwakken, want ik vind het heel positief.
1: Dankjewel.
0: Nou ja, ik heb allemaal vlekken op mijn trui. Dus
1: dat, ja.
0: Ik weet ook niet wat het is.
1: Ik weet het
2: ik
1: niet weten, denk ik.
2: Ik gok tandpasta of zo, hoop ik.
1: Er zit ze op zijn... Oh, hij ruikt eraan. Oh, gadver.
0: Nou ja, jongens, want het is geen vogelpoep. En het iets anders, heel veel anders kan het ook niet zijn, hè?
1: Het zit op je mouw in ieder geval.
0: Het zit bovenop
1: mijn
0: mouw.
1: Ja, bovenop een mouw.
0: Goed, zometeen dan hoor je het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Paul. Maar eerst gaan we naar de burgemeester, Centraal plus de burgemeester met Tjarda Struijk. En dat was op de duo-fiets.
1: Ja.
0: En ik geloof dat Robert Beurser die fiets bijna gesloopt heeft, hè?
1: Dat klopt inderdaad.
0: Die heeft even keihard een stoepje over.
1: Ja.
0: Maar jullie spraken onderweg ook nog met Jan de Meij. Die is dan weer van fietsmaatjes.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En hij vertelde onder andere over hoe het ontstaan is. Het fietsmaatjes Leiden-Leidendorp.
3: Nou, het was, ik denk 2017 stond het in de krant. Denk, nou, en dan was ik er aan het werk. Ik denk, nou, een mooie tussendoor kan ik misschien iets doen. En zo hoor je er eigenlijk in. Dat is 2018 was ik gestopt met werken. Ik denk, nou, dan ga ik wat meer fietsen. En dan rolde zo het coördinatorschap kwam naar me toe. En dan, ja, dat bevalt me best. Dus ik zeg altijd, kijk, ik heb zelf geen auto. Ik fiets altijd, altijd gefietst. Ook voor mijn werk fiets ik veel. En ik ben iemand die toch van gezelschap houdt. Ik denk, ja, lekker combinatie. Mensen, fietsen, verhalen maken. Dat is eigenlijk wat ik doe.
4: Centraal Plus. Meer voor jou. Plus.

0: Louis Capaldi, The Day Da Da Da, hoorde je hier op Centraal Plus. Met zometeen meer muziek. Na het nieuws, Ray komt eraan. En natuurlijk veel meer fragmenten van het nieuws van afgelopen week.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Wat de inwoners van Voorschoten belangrijk vinden, kunnen ze op 13 mei persoonlijk aan de formerende partijen Pro, VVD en D66 duidelijk maken. De drie partijen organiseren dan van 8 tot 9 een inloopavond in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100. In de uitnodiging, op de Facebookpagina van de gemeente, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de stem van jongeren. Dit omdat zij hun wensen niet via het stemhokje kunnen laten horen, zo valt in de uitnodiging te lezen. Wie er niet bij kan zijn, kan ideeën ook mailen naar griffie@voorschoten.nl of een brief sturen naar de gemeente. Gebouw C aan de derde binnenvestgracht in Leiden gaat tijdelijk open voor de opvang van daklozen die 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht nodig hebben. Dit omdat het naastgelegen opvangcentrum Nieuwe Energie nu al vol zit. Gebouw C functioneert normaal gesproken als winteropvang. De gemeente wil die winteropvang niet schrappen. Het plan is om gebouw C tijdelijk te openen, namelijk tot en met oktober dit jaar. Daarna start van november tot en met maart 2027 de reguliere winteropvang weer. De gemeente Leiderdorp organiseert donderdag 25 juni de jaarlijkse veteranenbijeenkomst. Alle veteranen uit Leiderdorp en hun partners zijn dan welkom. De bijeenkomst is in aanloop naar de Landelijke Veteranendag op 27 juni en vindt van 5 tot 7 plaats in het gemeentehuis van Leiderdorp. Veteranen kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden via kabinet@leiderdorp.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit oost-noordoostelijke richting. In de loop van de middag toenemend tot matig, kracht 3 en draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic, Rescue Me en Ray, Click Click Symphony hoorde je hier bij Centraal Plus. De watersportvereniging in Wassenaar bestaat 60 jaar. Hebben jullie wat met watersport? Met bootjes en dat soort dingen?
2: Nee. Ik vind het leuk als het heel mooi weer is om met iemand mee te varen op een boot. Maar verder...
1: Nou, met jouw oom ging jij vroeger toch heel vaak mee met de boot?
2: Ja. Nou ja, heel vaak wel eens inderdaad.
1: Ja, en die ligt in de Doeshaven in Leiderdorp. Ja. Eigenlijk heb je best veel havens in onze
2: ja,
1: regio.
2: Ja, zeker.
1: Leiderdorp, Warmond, maar dus ook
2: Leiden.
1: In Wassenaar. Leiden. Ja, en in Wassenaar heb je dus twee havens. Eentje ook in het dorp, hè. Daar komt Sinterklaas ook altijd aan.
3: Oh, oké. Okay.
1: Dat is er één. En dan heb je er ook nog eentje wat meer buiten het centrum. In ieder geval bestond het daar allemaal 60 jaar. Laurens van Doeveren, die was daar ook bij. En Paul Albers was er ook bij die viering.
4: Naast de jachthaven waar het feest werd gehouden, exploiteert de vereniging ook de haven in het centrum van Wassenaar. Het feest werd officieel geopend door lokale burgemeester Laurens van Doeveren. Na de opening vroegen we hem naar het belang van de havens.
5: Ja, ik denk dat het belang van de havens niet te onderschatten valt. In de oude haven natuurlijk ook, is het echt ook een horeca. Mooi horeca gedeelte geworden voor Wassenaar. En ik denk dat er heel veel Wassenaarders zijn en ook in de regio die heel graag watersport beoefenen. Het feit dat je dat hier laagdrempelig kan in een mooie omgeving, echt in een parel van rust in de Randstad, is denk ik heel veel waard voor alle Wassenaarders en de hele regio die hier graag komt watersporten.
4: Hoe is de samenwerking vanuit de gemeente met de vereniging?
5: Nou, ik ben toen ik net wethouder ben, ben 2 jaar geleden als wethouder begonnen, ben ik hier ook langs geweest voor een kennismaking. Werken we samen. De vereniging heeft natuurlijk het hele terrein erfpacht van de gemeente gedeeltelijk. Dus daar helpen we als gemeente ook bij. En er is goed contact tussen het gemeentebestuur en de vereniging. Vooral ook om te kijken hoe we de watersport in de toekomst nog beter op de kaart kunnen zetten en de wegbewijzering ook op het water nog verder kunnen gaan verbeteren in de komende periode.
4: Aldus lokaal burgemeester Laurens van Doeveren zaterdag bij de viering van het 60-jarig bestaan van de watersportvereniging Wassenaar. We spraken ook met Leo van Egmond van de vereniging. Aan hem de vraag of het een goedlopende vereniging is.
6: Het is een goedlopende vereniging. We kunnen de prijzen laag houden omdat we heel veel vrijwilligers hebben. Waar we de vrijwilligers ook inzetten van overal voor het schoonmaken, voor het grasmaaien, voor de beplanting, de steigers, eigenlijk alles. Daar zorgen we voor. En de vereniging heeft daar al zijn leden voor nodig.
4: Toch nog iets te wensen?
6: Nou ja, we hebben een wachtlijst voor iets van 30 bootjes. Dus uitbreiding zal mooi zijn, maar ik denk niet dat dat er gaat komen.
4: Dat wordt op deze plek ook vrij lastig als ik zo om me heen kijk.
6: Dat wordt ook vrij lastig. Het verloop hier is, ja, dat is eigenlijk niet te voorspellen. Het kan zijn dat het 1 jaar dat er 4 bootjes verdwijnen. Maar het kunnen er ook maar zijn dat er 10 bootjes verdwijnen in een jaar. En door ouderdom, maar ook door andere locaties of verhuizingen.
4: Deze buitenhaven is ook een zogenaamde passantenhaven. Mensen kunnen hier dus een aantal dagen liggen. Is er nog een maximum aantal dagen, nachten dat ze mogen blijven?
6: Nee, we proberen altijd de passanten zo goed mogelijk te stallen. Met oog ook op duinrail, met oog op de smalspoortrein en de duinen en de fietspaden. Proberen we zoveel mogelijk hier mensen te stallen. Ook voor een hele lage prijs. Voor 2 euro per meter kunnen ze hier liggen.
4: Door het jaar heen veel passanten?
6: Het ligt eraan, want we zijn nu met een nieuw systeem begonnen. Waar ook een nieuwe website aan vast zit. En op die website hebben we nu echt meer, zijn we meer gespecialiseerd op passanten. En afgelopen jaar zijn er iets van 40 geweest.
1: 60 jaar de haven in Wassenaar. De reportage kun je terugvinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Zometeen gaan we het hebben over een man met 9 vingers.
2: Oeh, spannend.
1: Oh, ja. Een man met 9 vingers. Zometeen eerste voornaambulans. WhatsApp hoor je hier bij Centraal Plus.

0: Zara Larsson en Midnight Sun hoorde je hier bij Centraal Plus. Aan bijna het einde van het Centraal Plus weekoverzicht. Waar we nog even gaan naar de aflevering van Rudo met de man met de 9 vingers. Heb je hem gezien, Joyce?
1: Nee, wederom niet. Sorry.
0: Er was een meneer en die liet zijn handen zien. En die was net naar de pedicure manicure gegaan. Hij had korting gekregen, hè, Brie?
2: Ja, klopt. Hij, wat je zegt, hij had maar 9 vingers. Dus ja. Hij kreeg korting.
0: Maar hij kreeg geen 10%, maar 20%. Ja. Dus hij heeft voor 8 vingers.
1: Het heeft gewoon voordeel om dus maar 9 vingers te hebben. Jeetje.
0: Ja, maar hij had dus een heel stoer verhaal dat hij ooit in de woestijn zat en zijn eigen vinger heeft opgegeten. Luister maar even mee. Wat heb je ooit met die vinger gedaan?
3: Nou, ik zat in de woestijn en ik had verschrikkelijk veel honger en trek. En er was geen brood meer. En toen heb ik een half van mijn vinger op zitten eten en dat ging. En nooit gespijt van gehad. Want ja,
0: het was niet lekker genoeg, anders had je die andere ook al opgegeten.
3: Maar toen kwam dat heeft mij in staat gebracht om door te gaan in mijn leven, want anders ben ik er niet meer geweest.
0: Dat is waar, maar ik vind het een mooi verhaal, maar ik geloof het niet.
3: Geloof je het ook niet?
0: Ja, maar wat heb je echt gedaan dan?
3: Nou, dat ga ik jou niet vertellen. Okay. Nee, dat mag ik wel vertellen. Ik ben ooit eens een keer door het glas heen gevallen in een kas. Oh. Met planten.
0: Hoe oud was je toen nog?
3: Ik was toen 21. En ik stond boven op de kas dat noemden ze een lange dagbehandeling, noemen ze dat. Dat zijn tulpen. En die bespuit je, in de winter bespuit je die met kalk. En het moment dat dan de moederdag komt, de moederweek komt, dan zorg je 2 weken van tevoren tot die kalk er vanaf is.
0: Ja, van die kassen. Dus je ziet heel vaak van die kassen. Jammer. En met die kalk erover, dat is dat ze niet verbranden en doen die planten, juist. Toch? Ja.
3: Nou, en ik ben boven in die relingen gaan lopen om het er weer af te schrobben, die kalk. En toen ben ik over die slang heen gevallen.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hoogendijk.

Rembrandt en A Night Like This. En deze dame die maakt gewoon weer nieuwe muziek onder een andere naam tegenwoordig. The Jordan heet ze. En ze maakt dus gewoon weer lekker nieuwe muziek. Hey, het is zaterdagochtend, het is 9 mei. Welkom hier op deze zaterdag. Ik ben tot 11 uur bij je. We gaan zo meteen de agendatips eventjes met je doornemen. Die kun je natuurlijk meelezen op de website, hè, centraalplus.nl. Ik heb ook weer een weekendclassic voor je klaarstaan. Een verhaal over een mooie track uit de jaren 80, in dit geval het jaar 1983. En uiteraard hebben we natuurlijk ook weer de bioscoopagenda voor je. We gaan het rad nog lekker laten draaien. Dus we hebben nog zoveel lekkere en leuke dingen in petto voor je. En natuurlijk ook lekkere muziek hier op Centraal Plus op deze zaterdagochtend. Deze track heeft wekenlang bovenaan de hitlijst gestaan, de 30. The Fate of Ophelia van Taylor Swift.

Purple Disco Machine, Something on My Mind. Ja, het is inmiddels tijd geworden voor de agendatips. Die kun je meelezen op onze website, centraalplus.nl. Ja, vandaag en morgen is het weer Nationale Molendag in de Leidse regio. Verschillende molens die openen hun deuren voor het publiek. In onder meer Leiden, Oestgeest en Leiderdorp kunnen bezoekers kennis maken met het eeuwenoude molenaarsvak. En de rol die de molens hebben gespeeld in het Nederlandse waterbeheer. Kijk even op de website centraalplus.nl voor de openingstijden van de molens. En ook vandaag en morgen staat Leiden in het teken van de Leidse Marathon. Alle kaarten voor de inschrijvingen zijn uitverkocht, dus het worden drukke, maar uiteraard gezellige dagen. En je moet er wel even rekening mee houden dat in en om Leiden er wat wegen afgesloten zullen zijn in verband met de marathon. En aanstaande dinsdag 12 mei tussen 7 uur en 9 uur in de avond organiseert de gemeente Leiden een inloopbijeenkomst voor de bewoners van de Raadsherenbuurt. Tijdens deze bijeenkomst zijn het uitvoeringsteam van de gemeente en de aannemer aanwezig om informatie te geven en om vragen te beantwoorden over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in de Raadsherenbuurt. En dan op dinsdag 19 mei van 7:30 tot 10 uur in de avond kun je naar Activiet in Leiderdorp voor een theatervoorstelling speciaal voor mantelzorgers. Met inspirerende verhalen en praktische tips helpt de voorstelling bezoekers een beeld te vormen over samen zorgen voor je naasten. Nou, de toegang is gratis, maar het aantal plekken is wel bezet. Kijk even op onze website centraalplus.nl hoe je je aan kunt melden.

0: one.
1: Ja, ze zouden van de week optreden bij een bevrijdingsfestival, maar helaas ging dat niet door, want een van de bandleden was ziek. Dus ja, helaas hebben ze hun optreden af moeten zeggen. Je hoorde ze wel hier op Centraal Plus, Chef Special en If Not Now Then When. Zo meteen even voor je klaarstaan. Dua Lipa met Harder Than Hell. En we gaan terug naar het jaar 1983 voor de Weekend Classic. Een dame die een grotere hit scoorde met een cover dan het origineel. Hoor je zo meteen hier op Centraal Plus. Maar er is tijd voor het regio nieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Wat de inwoners van Voorschoten belangrijk vinden, kunnen ze op 13 mei persoonlijk aan de formerende partijen Pro, VVD en D66 duidelijk maken. De drie partijen organiseren dan van 8 tot 9 een inloopavond in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100. In de uitnodiging, op de Facebookpagina van de gemeente, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de stem van jongeren. Dit omdat zij hun wensen niet via het stemhokje kunnen laten horen, zo valt in de uitnodiging te lezen. Wie er niet bij kan zijn, kan ideeën ook mailen naar griffie@voorschoten.nl of een brief sturen naar de gemeente. Gebouw C aan de derde binnenvestgracht in Leiden gaat tijdelijk open voor de opvang van daklozen die 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht nodig hebben. Dit omdat het naastgelegen opvangcentrum Nieuwe Energie nu al vol zit. Gebouw C functioneert normaal gesproken als winteropvang. De gemeente wil die winteropvang niet schrappen. Het plan is om gebouw C tijdelijk te openen, namelijk tot en met oktober dit jaar. Daarna start van november tot en met maart 2027 de reguliere winteropvang weer. De gemeente Leiderdorp organiseert donderdag 25 juni de jaarlijkse veteranenbijeenkomst. Alle veteranen uit Leiderdorp en hun partners zijn dan welkom. De bijeenkomst is in aanloop naar de Landelijke Veteranendag op 27 juni en vindt van 5 tot 7 plaats in het gemeentehuis van Leiderdorp. Veteranen kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden via kabinet@leiderdorp.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit oost-noordoostelijke richting. In de loop van de middag toenemend tot matig, kracht 3 en draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

En over een goede week staat hij 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles hoor je met American Girls hier op Centraal Plus. Ja, het is inmiddels tijd geworden voor de Weekend Classic. Elke zaterdagochtend hebben we een Weekend Classic voor je. Omdat dat uit de jaren 80, in dit geval het jaar 1983. Maar voordat we naar 1983 kunnen, moeten we eerst even terug naar het jaar 1978. Als de Rolling Stones hun album Some Girls op de markt brengen. Hier staat de track Beast of Burden op. Welke is geschreven door Stones-gitarist Keith Richard en zanger Mick Jagger. Nou, Beast of Burden wordt metaforisch gebruikt om toewijding en emotionele vermoeidheid in de liefde uit te drukken. Nou, voor de Stones zelf werd het geen grote hit. Totdat in 1983 zangeres Bette Midler haar versie van het nummer uitbrengt. De track die krijgt iets meer pit dan het origineel, met name door het iets meer aanwezige gitaarwerk. En dat zou uiteindelijk een van de grootste en bekendste hits van Bette Midler worden. De Weekend Classic voor vandaag, Bette Midler en

Maroon 5 Misery hoor je hier op Centraal Plus. Ja, vanmiddag hoor je weer een nieuwe aflevering van De 30 hè, hier op Centraal Plus. En deze track stond vorige week nog op nummer 8. Bella K. en I Love It, I Love It, I Love It.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

binnen twee uur allemaal voor je doen. Nou, we hebben heel veel leuke dingen natuurlijk voor je klaarstaan. We gaan zo meteen eventjes de bioscoopagenda met je doornemen. We gaan het rad nog even lekker laten draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 4 mei 1994. En uiteraard hebben we weer een overzichtje voor je van de 30 van de afgelopen week. Hoe zag de lijst eruit? Hoeveel binnenkomers hadden we? En hoe zag de top 3 er vorige week uit? En uiteraard aan het einde van het programma weer een heerlijke kooktip. Dus schrijf dan eventjes mee. Als je niet weet wat je moet gaan eten vanavond of morgenavond, dan heb ik in ieder geval een lekkere kooktip voor je zo meteen. Hier

0: Plus, het is tijd geworden voor de bioscoopagenda. Wat draait er zoal in de bioscoop hier in de omgeving? We hebben even de top 5 voor je opgezocht. Op nummer 5 vinden we de drama. Enkele dagen voor het huwelijk van Charlie en Emma wordt de relatie volledig op zijn kop gezet wanneer Emma een schokkend geheim uit haar verleden onthult. Op nummer 4 deze week, Project Hail Mary, gaat over een natuurkundeleraar die alleen wakker wordt op een ruimteschip. Hij krijgt zijn geheugen langzaam terug en ontdekt dat hij als laatste hoop van de mensheid een mysterieuze zonnebedreiging moet stoppen. En dan op nummer 3 staat deze week de Super Mario Galaxy Movie. Ja, na de gebeurtenissen uit Super Mario Bros. The Movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi. Een leuke film om met de kinderen naartoe te gaan. En dan op 2, binnengekomen, The Devil Wears Prada 2. De opvolger van het succes uit 2006. Miranda Priestly, gespeeld door Meryl Streep. Die voert een intense strijd tegen haar voormalige assistent, die inmiddels een invloedrijke topvrouw is geworden. En op nummer 1, hoe kan het ook anders, hè? De film Michael. De film over de artiest Michael Jackson. En van de tijd dat het allemaal begon als frontman van de Jackson 5, tot het moment dat hij de King of Pop werd, de allergrootste superster die we gekend hebben. Dat zijn dus een aantal bioscooptips. Wel even leuk om daar misschien naar een van die films te gaan dit weekend, als je niet zo heel veel te doen hebt. Het wordt wel lekker weer trouwens in het weekend. Dus binnenzitten is misschien ook niet het allerlekkerste. Maar goed, als je niks te doen hebt, dan zou je misschien nog naar een van die films kunnen gaan. Hey, vanmiddag is het weer tijd geworden voor de 30. Hier op Centraal Plus tussen 5 en 7 hoor je Erwin. Hij gaat weer een compleet nieuwe lijst met je doornemen. En uiteraard gaat hij weer een nieuwe plustrack aan je bekendmaken. Nou, tot die tijd doen we het nog even met de plustrack van deze week. En dat is de nieuwe single van Madonna samen met Sabrina Carpenter. En Bring Your Love.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Koning en Meteor niet nodig hier op Centraal Plus. Daarvoor nog de plus track Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. Er komt een heel nieuw album van Madonna op de markt, hè, voor de liefhebbers. Kijk even op de website van Madonna.

0: ik hoop dat het mooi jongens gaat lukken om kaartjes te krijgen voor deze man, John Mayer. Nou, die maakt echt wel hele goede muziek, vind ik. Last Train Home hoor je hier op Centraal Plus. Zometeen heb ik voor je klaarstaan Bruno Mars en I Just Might. Maar hier is tijd voor het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Wat de inwoners van Voorschoten belangrijk vinden, kunnen ze op 13 mei persoonlijk aan de formerende partijen Pro, VVD en D66 duidelijk maken. De drie partijen organiseren dan van 8 tot 9 een inloopavond in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100. In de uitnodiging, op de Facebookpagina van de gemeente, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de stem van jongeren. Dit omdat zij hun wensen niet via het stemhokje kunnen laten horen, zo valt in de uitnodiging te lezen. Wie er niet bij kan zijn, kan ideeën ook mailen naar griffie@voorschoten.nl of een brief sturen naar de gemeente. Gebouw C aan de derde binnenvestgracht in Leiden gaat tijdelijk open voor de opvang van daklozen die 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht nodig hebben. Dit omdat het naastgelegen opvangcentrum Nieuwe Energie nu al vol zit. Gebouw C functioneert normaal gesproken als winteropvang. De gemeente wil die winteropvang niet schrappen. Het plan is om gebouw C tijdelijk te openen, namelijk tot en met oktober dit jaar. Daarna start van november tot en met maart 2027 de reguliere winteropvang weer. De gemeente Leiderdorp organiseert donderdag 25 juni de jaarlijkse veteranenbijeenkomst. Alle veteranen uit Leiderdorp en hun partners zijn dan welkom. De bijeenkomst is in aanloop naar de Landelijke Veteranendag op 27 juni en vindt van 5 tot 7 plaats in het gemeentehuis van Leiderdorp. Veteranen kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden via kabinet@leiderdorp.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit oost-noordoostelijke richting. In de loop van de middag toenemend tot matig, kracht 3 en draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

hier op Centraal Plus. Deze track staat nog steeds in de 30. Dat ga je dan vanavond weer horen. Ja, hij stond vorige week nog op nummer 5 in de lijst. En zijn nieuwe single staat ook al in de lijst. Hè? Risk It All stond vorige week op nummer 10. Hey, het is inmiddels tijd geworden voor het radticket. Dat van de vrijdagavond, als je wel eens luistert, is tussen 7 en 9. Dan heb ik altijd de hits uit de jaren 80 en 90 voor je klaarstaan. Dan hebben we het rad altijd. En dat rad gaat dan bepalen wat we gaan draaien. En we geven daar een draai aan. En dan gaan we kijken in een bepaalde hitlijst. Nou, in dit geval wordt dat dan zeg maar de hitlijst van 9 mei 1994. En dan gaan we zo eens kijken wat we voor je kunnen gaan draaien. Eerst maar eventjes dat rad laten uitdraaien. Want dan weten we ook welke track we voor je kunnen gaan draaien. Nou, dat doet niet heel lang hoor. Dat rad is ook niet heel erg groot of wat dan ook. Dus dat tikt een paar keer en dan is die een paar keer rondgegaan. En dan staat hij stil. In dit geval staat hij dus nu stil. Op het getal 24. Nou, we gaan eens kijken. In de hitlijst van 9 mei 1994 was stond het toen op nummer 24. Daar stond Timeless en Where is the Love?

0: hitlijst van 9 mei 1994. Daar stond Timeless en Where is the Love.
1: De 30. Overzicht.
0: Ja, het is tijd geworden voor het overzicht van de 30 van de afgelopen week. Vanmiddag hoor je natuurlijk weer een nieuwe aflevering met Erwin hier op Centraal Plus. Ik neem nog eventjes de lijst van vorige week met je door. De lijst van 2 mei 2026. Daarin hadden we 2 nieuwe binnenkomers. Op nummer 30 vonden we Gordo samen met Reinier Zonneveld en Loco Loco. En de nummer 25, de hoogste nieuwe binnenkomer, Bibi Rexha samen met Faithless en New Religion. Nou, verder hadden we 14 tracks die waren gezakt in de lijst. 10 hits die waren gestegen. En 4 die bleven er op dezelfde plek staan als die week daarvoor. En dit was de top 3 van de vorige week met op nummer
1: 3.
0: Shakira en Zoo.

De top 3 van de vorige week. Op nummer 3 Shakira en Zoo. Op nummer 2 Just Stay, Jack Style en John. En Turn the Lights Off. En wederom op nummer 1 Alex Warren en Fever Dream. Nou, vanmiddag hoor je weer een nieuwe aflevering met Erwin hier op Centraal Plus. Tussen 5 en 7 gaat hij een compleet nieuwe lijst met je doornemen. Ja, en mogelijk ook wel wat verschuivingen in die top 3. Je gaat het vanmiddag horen tussen 5 en 7 hier op Centraal Plus. Ja, we waren nog eventjes de kooktip voor je. Nou, schrijf eventjes mee. Wat gaan we vanavond eten? Of eventueel morgenavond, kan natuurlijk ook, hè. Een overheerlijke spinaziepasta overschotel met tataar, champignons, tomaat, bedekt met een goudbruin kaaslaagje. Ja, simpel te maken. Het is smakelijk en het staat met ongeveer een 25 minuutjes op tafel. Dus het valt allemaal wel mee. Nou, wat heb je daarvoor nodig qua ingrediënten? 1500 gram diepvries spinazie. 200 gram macaroni. Dan heb je 2 uien nodig, 4 teentjes knoflook. En 320 gram rundertataar. 200 gram champignons, 4 tomaatjes. Nou, dan heb je wat basilicum nodig. En natuurlijk geraspte kaas 30 plus. Of als je andere kaas lekker vindt, dan moet je er andere kaas overheen doen. Maar het is in ieder geval het recept wat ik hier voor je heb. Nou,

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda rijdt het even langzaam tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. Staat 3 kilometer en dat kost je 5 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Meer voor jou.
1: Met nu. Meer muziek.
4: Centraal Plus.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het Hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en een eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg een file van 5 kilometer. Vertraging is 5 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: vind ik zoet.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg 10 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: rest in peace.
1: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in, omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Alleen file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden. Daar is de vertraging 10 minuten door de afsluiting van de A12. En op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging al 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

0: Centraal. Plus. Plus. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke

0: Bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok drie weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij Rotterdam-Feyenoord een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorot Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst.

0: komst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn staat tussen Haastrecht en aansluiting met de N457 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30.
3: Meer voor jou. Een hele goede middag met de Gordo en Daniela deze week op 30.
2: Centraal Plus. Dit is Erwin. Oh.

0: Hij snapt het niet. Ik zeg, een hele week geven ze de tijd om van hun plekje af te stappen. En dan blijven ze erop plakken deze week op nummer 30. We hebben het over Gordo en Reinier Zonneveld. Joris met Loco Loco. En daarmee staan ze net zo 30 als vorige week in deze lijst van 9 mei. Ik zeg een hele goede middag. Het is de hoogste tijd voor jouw wekelijkse dosis hits. En ik neem je mee door de lijst van week nummer 19. In de lijst van vandaag hebben we 10 stijgers. Ik heb 12 zakkers, 5 plakkers en ik heb 3 nieuwe. En verder komen we in deze lijst ook nog 12 ex-plustracks tegen. En trouwens, nu we het er toch over hebben. De plustrack van de afgelopen week die maakte ook op mij behoorlijk veel indruk. En deze week komen we als eerste binnenkomer tegen in de lijst. Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love.
1: Dit is...

aantal Taylor Swift na 19 weken op nummer 28 genoteerd in de 30. Daar las je naar tot 7 uur vanavond. Ben ik bij je en ik tel met je af richting de nummer 1 van deze week. 9 mei 2026. Jongens, wat lekker weer even dag buiten. Heerlijk. En ik hoop dat je ook naar me luistert. En ook gewoon in de tuin of op je balkon. Maakt niet uit. Ik zorg voor de lekkere plaatjes. Terwijl jij geniet van het zonnetje. Want het kan nog. Volgende week gaat de temperatuur weer omlaag. Gaat gewoon weer naar een graad of 12. Ik had je gezegd, in deze lijst hebben we 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat er 3 tracks niet meer terugkomen. Onder andere deze hoor je niet meer. Oh, dat is het zeker. Hij heeft zeker een smile op zijn face, maar nu niet. Hij is verdwenen uit de lijst. Deze Jelly Roll, I'm Good, verdwenen na 4 weken uit de lijst. En ook deze hoor je niet meer terug. Jennifer Lopez, samen met David Guetta en Save Me Tonight, verdwenen na 8 weken uit de lijst. En ook deze plaat hoor je niet meer terug. En dat is die je heel lang genoteerd heeft gestaan van Ray. Zij verdwenen na 31 weken uit de lijst. Nou, je hoort ze dus niet meer terug. Maar daarvoor krijgen we dan wel weer hele fijne trackjes terug. Waaronder deze, Olivia Rodrigo en haar nieuwe single heet Drop Dead. Nieuw,

0: En je kent hem natuurlijk nog van de grote hits Driver's License en Good For You. En deze Olivia Rodrigo, zij lijdt aan synesthesie.
1: Ja.
0: Ik heb even uitgezocht wat dat is. Daarbij hoor je zeg maar in de muziek, dan neemt in je hoofd neemt dat een kleur aan. Ja, in de volksmond wordt dus ook wel vaak muziek naar kleuren synesthesie genoemd. Nou, het nieuwe album, dat is onderweg, dat komt eraan. You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Zo gaat het album heten en dat komt volgende maand uit, namelijk op 12 juni. En verder, ja, komt ze ook weer naar Nederland. Op 23, 24 en 27 maart staat ze in de Ziggo, deze Olivia Rodrigo. Nieuwe single dus binnen op nummer 27 in de lijst, Jorden met Drop Dead. Dit was de nummer 20 van vorige week, deze week gezakt naar 26. Hier is Save

0: Hoef ook nergens bang voor te zijn. Eén plekje winst gepikt deze week van 26 door naar 25. Hanna mee samen met Bluff en Ik ben niet meer bang. En daarvoor Kygo, Galit en Griffin. Nou, heel hard achteruit gegaan. 20 vorige week, 26 deze week met Save My Love. En daarmee staan ze 11 weekjes genoteerd in deze 30. De vrouw die we allemaal kennen van Die on the Hill. Ja, wat wereldwijd ook meteen haar grote doorbraak betekende. Die heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En nee, dat is niet The Visitor. Ja, die ging eigenlijk een beetje roemloos eronder. Slechts 1 week genoteerd geweest in deze lijst. Dat was namelijk in de week van 25 april. Nee, de nieuwe single die klinkt in ieder geval lekker vertrouwd. En die komt uit de film The Devil Wears Prada 2. Ik vind het heel fijn om haar stem weer terug te hebben in deze 30. Shanna Spyro, daar hebben we het over. De nieuwe single heet Material Lover.
1: De hoogste nieuwe binnenkomer.

0: Wat een plaat. De nieuwe van Sienna Sparrow. Hoogste binnenkomen deze week op 24 met Material Lover.
1: De 30. Nieuwsfeiten van
0: 9 mei staat er op de kalender. Dat zal bij jou waarschijnlijk ook zo zijn. Het is dag 129. En nog 236 dagen te gaan tot het einde van het jaar. Vandaag in 1987 wint Johnny Logan voor Ierland het Eurovision Festival met Hold Me Now. Ja, dat is dan wel voor de tweede keer dat hij wint, want eerder won hij al met What's Another Year. Dat deed hij in 1980. Vandaag in 1961 opent toenmalig koningin Liliana de Gerbrandytoren in IJsselstein. Ja, in de volksmond beter bekend als de zendmast van Lopik. Ja, het bouwwerk is 366 meter hoog en daarmee het hoogste bouwwerk van Nederland. En vandaag in 2012 is Barack Obama de eerste Amerikaanse president die zijn steun uitspreekt voor het homohuwelijk. Meneer Trump nog nooit van gehoord volgens mij. En even kijken, 9 mei is ook de dag van Europa. Niks van gemerkt. En vandaag is het ook de tweede zaterdag van mei. En dan is het dus ook de Nationale Molen- en Gemalendag. Nou, heel veel molens en gemalen zijn dus vandaag open voor gewoon openbaar publiek. Ja, dan kun je gewoon gaan kijken. Je luistert naar de 30. Ik ben bij je tot 7 uur. We tellen af richting de nummer 1 van deze week. Zometeen Chris Kors Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer op 22. Maar eerst de nummer 23 van deze week. Die is van Nye Horn. 7 weken in de lijst met zijn Dinner Party.

zit je lekker in de tuin, luister je naar deze plaat. Criscross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Daarvoor Dinner Party van Niall Horan. Eén plekje gezakt van 22 naar 23. Zometeen het uitgebreide overzicht van de eerste 10. Maar is deze nog even. Dominic Feik blijft plakken deze week op 21.

0: Dominic Fijk en White Keys.
1: De 30. Overzicht.
0: Zoals gezegd, de eerste 10 zitten erop. Ga ik even met je nummers 30 tot en met 21 doornemen. Op 30 een Blakker, Gordo en Reinier Zonneveld met Loco Loco. Is binnenkomen is de plustrack van afgelopen week. Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Een open light van Taylor Swift staat 19 weken genoteerd. En deze week zakt ze één plekje van 27 gezakt naar 28. Tweede binnenkomende lijst op 27, Olivia Rodrigo en Drop Dead. En Save My Love van Kygo, Khalid en Griffin gaat 6 plekken achteruit door naar 26. Vorige week 26, nu een plekje voorwaarts naar 25. Hannah May samen met Bluff en Ik Ben Niet Meer Bang. En hoogste binnenkomer vonden we deze week op 24, Shiano Spyro en Material Lover. Dinner Party van Nile Horan zakt 1 plekje van 22 gezakt naar 23. En een stijgertje op 22, 2 plekken winst voor Criscos Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En Zij Hoort Bij Mij. En dan zojuist voor je gedraaid, nummer 21 van vorige week, is ook de nummer 21 deze week, Dominic Fijk en White Keys. Dat betekent dat we boven de 20 voor je klaarstaan. Te beginnen op 20, vorige week 19, Somber en 12 to 2.

0: miles away.
1: Twee plekken gezakt naar 19, deze van Ovenbach en Miles Away.
2: De 30. Concertagenda.
1: Ja hoor. Hoogste tijd om de microfoons weer even lekker te laten rondzingen. De Nederlandse podia staan er weer wat concerten te gebeuren de komende dagen. Bijvoorbeeld vandaag. Fleming staat in de Petterlaarse Schans in Den Bosch. En morgen zondag 10 mei vinden we de beste zangers live in Ahoy, Rotterdam. En de boyband Blue, ja, die doet ook nog steeds. Die zingen volgens mij al 25 jaar en die staan in 013 in Tilburg. En de Scene vinden we dan in de muziekgieterij in Maastricht. Maandag 11 mei dan, Sommieu in de Oosterpoort in Groningen. En woensdag de 13e vinden we Mel VF, oftewel Mel in the Vintage Future, in Stadstheater in Zoetermeer. En Edwin Evers Band, hij is vandaag jarig trouwens, Edwin Evers, vinden we in het Amsterdamse Bos in Amstelveen. En Bluff vinden we dan in Kaf in Almere. Donderdag 14 mei, Meteor in 013 Tilburg. En Nielson staat die avond in de Nieuwe Kerk in Groningen. Als laatste vrijdag de 15e nog, Nio en Eken. Zij staan in de Ziggo in Amsterdam. Dotan ook in Amsterdam, maar dan in de Duif. En de Ashton Brothers vinden we dan in Agora Theater in Lelystad. En Suzanne en Freek, die staan, even kijken. Ja, die beginnen dan aan hun concertreeks in het Gelredoom in Arnhem. Nou, heb je volgens mij alle concerten weer gehad voor de komende periode. Lijkt mij een heel mooie bloemlezing van de komende week. Wij gaan snel terug naar de lijst 16 vorige week. Deze week 18, de Olivier die met So Easy.
3: I could

0: Boek 1 plekje winst. Deze Afrojack, Sia en David Guetta met Awake Tonight. Op 17 deze week. En daarvoor dus Olivia Dean. Ik zei de Olivia Dean, maar dat bedoelde ik ook echt met de nadruk op de. Want het is echt de Olivia Dean. Als er één dame is die op dit moment alles wat ze aanraakt in goud verandert, is het wel Olivia Dean. Dus vandaar ook echt de Olivia Dean. 28 weken lijst met So Easy. En die Afrojack trouwens, die staat als afsluiter gepland voor de Super Friday tijdens de Formule 1 van Zandvoort. En hij staat ook samen met David Guetta, waar hij zojuist de plaat mee maakte, op het Amsterdam Music Event op 24 oktober in de Johan Cruijff Arena. En wie doen daar meer mee? Onder andere Armin van Buuren, Korolova en Amelie Lens. Allemaal op het Amsterdam Music Event op 24 oktober. Dit jaar dus in de Amsterdam Arena. Ja, voor Jack, die kan je niet overhoofd zien. Ik heb vanwege gegoogeld. Hij is volgens mij 2 meter en 7 centimeter lang. Dus als die op het podium staat, hoef je hem niet te zoeken. Die vind je in ieder geval heel snel terug. Over terugvinden gesproken, de topverstijger, die vinden we deze week ook terug. 9 plekken winst deze week voor Bebe Rexha en Faithless.
1: De 30, topstijger.
0: Tweede week notering voor deze hele fijne New Religion.

Lekker hoor, die sample. Heerlijk. Wat een fijne samenwerking. Ja, we weten, Maxi Jazz is niet meer onder ons. Hij overleed op 23 december 22. Maar hij is wel de schrijver van het nummer Insomnia. En dat deed hij eigenlijk omdat hij zelf ook last had van slapeloosheid. Hij lag vaak 's nachts wakker. En op het moment dat hij dit nummer componeerde, ja, was het helemaal niet omdat hij gewoon stijf

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote

valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mr. Know-it-all. Wat een stem heeft die man. En ik heb goed nieuws voor je. Hij staat dit jaar op Pinkpop. Ja, dat is niet het enige festival wat hij doet, maar als we het over festivals in Nederland hebben, ach jongens, dan is Pinkpop er wel eentje, waar ik ook in het verleden heel vaak deel van heb uitgemaakt. En ik moet zeggen, als deze man komt, dan ga ik serieus over nadenken om toch weer gewoon een keer die kant uit te gaan. Ik zeg een hele goede avond. Welkom bij het tweede uur van de 30. Ik begeleid je richting de nummer 1 van deze week. In dit uur natuurlijk ook de verjaardagen. Er zijn niet zo heel veel vandaag, maar wel genoeg. En ik heb natuurlijk ook nog voor je het voorstellen van de nieuwe Plustrack. Zo rond 7:15 vanavond. Ga jij horen welke plaat je de volgende week wat vaker gaat horen. Kijken we ook nog even kort naar de top 3 van vorige week. Want wat stond er bijvoorbeeld vorige week op?
1: 3.
0: Nou, dat is deze. Deze dus. Moet dat knopje al werken? Dat was Shakira natuurlijk met Zoo. Vorige week op de positie nummer 3. Wat vond er dan vorige week op
1: 2?
0: Dat was deze. Just Stay, Jack Style en John. En dat was Turn the Lights Off. Wat stond er vorige week op
1: 1?
0: Dat was deze.

week, vorige week op 1, Alex Warren en zijn Fever Dream. Eens even kijken, wat hebben we nog meer verder? Nou, ik zou denken dat we gewoon heel snel teruggaan naar de lijst van deze week. Het lijkt me ook wel aardig, alleen de... Ja, de jingle doet het niet. Nou, ik weet je, ik ga het gewoon handmatig instarten. Ik denk dat het beter werkt. Doet het helemaal niet. Nou, weet je, dan is het gewoon jammer. Ga ik het opnieuw proberen? Zo dan. Ja hoor, dat werkt. Ja, als we een heel andere, dan moet ik deze hebben dan. Nou, weet je, het wordt nu al een zootje. Fijn dat je erbij bent. De nummer 13 van deze week is voor Suzanne Freek Joortje met Halverwege.

0: Mel Smith en Niall Horan en Drive Safe.
1: De 30. Overzicht.
0: Weer 10 nummers gehad, dat betekent dat we weer even doen. Zijn een overzicht. De nummers 20 tot en met 11 heb ik voor je op de lijst. Gezakt van 19 naar 20, Somber en 12 to 12. En Overmacht en Miles Away gaat 2 plekken omlaag naar 19. Ook 2 plekken gezakt, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love deze week op 18. En 4 weken genoteerd en 1 plekje gestegen deze week naar 17 is voor Afrojack, Sia en David Guetta en Awake Tonight. Topstijger in de lijst deze week op 16 komt van 25 Bebe Rexha en Faithless en New Religion. En American Girls van Harry Styles, hij gaat 2 plekken omlaag, hij zakt van 13 naar 15. Vorige week 15, nu 14, Teddy Swims en een Mr. Know-It-All. En Suzanne Freek halverwege gaat 2 plekken naar beneden, zakt naar 13 en blijft plakken deze week op 12, is die van Snelle en Laat het licht aan. Is juist voor je gedraaid. De nummer 14 van vorige week is deze week nummer 11. Miles Smith, I Niall Horan en Drive Safe. Dat betekent, beste mensen, dat we toe zijn aan de...

was dus na het afgelopen week was hij in Nederland. Stond in de Tolhuistuin of Paradiso. En ja, de recensies waren lovend. Mensen die erbij waren zeiden het was fantastisch. Dit belooft een hele grote artiest te worden. En ik heb gekeken, de kaartjes kosten toen de tijd, heb je voor mij verteld, €19,20. Dus ja, je kon voor €19 echt een wereldster zien. Alleen ja, ze heeft pas één hitje in Nederland. Maar dit gaat echt wel, ja, denk ik, een hele grote artiest te worden. Deze Bella Kay. Je hoorde er met I Love It, I Love It, I Love It. En daarmee zakt ze helaas twee plekjes. Maar de nieuwe single is onderweg en die heet Promise. En ja, het zou natuurlijk geen dit programma zijn als ik ineens een klein stukje van liet horen.

Nieuwe single dus van Bella Kay. Komt eraan, heet Promise. En dit is ook een man van niveau, zou ik bijna zeggen. Die hoeft zichzelf niet te bewijzen. Iedereen weet wie die is. Als je alleen zijn voornaam uitspreekt, dan weet je eigenlijk al genoeg. Op 2, 4, 5 en 7 juli staat hij in de Johan Cruijff Arena voor zijn Romantic Tour. En deze week staat hij op 9 met deze plaat. Hier is Risk It All, Bruno Mars. For just a

Wat een heerlijke plaat is dit. Another. Hij ging één plekje omhoog. Vorige week 9, nu 8. Je hoorde ze met Talk to You. En dat deed ik samen met 54 Ultra. En daarvoor die hele fijne van Bruno Mars. Je hoorde met Rich Kids L. Je luistert naar de 30. We tellen langzaam af richting de nummer 1 van deze week. Zometeen na deze plaat krijg je van mij de verjaardagen van deze 9e mei. Maar dit is de hele fijne van zomer. Blijf plakken deze week op 7. Dit is Home Wrecker.

0: Net zo zeven als vorige week is het blad van Somber en Homewrecker. Daarmee staat die 12 weken in de lijst. Ik weet niet of ik het al eens verteld heb, maar een homewrecker, dat is eigenlijk een persoon die bewust een relatie of huwelijk tussen twee anderen verbreekt door een affaire te beginnen met een van de partners. Ja, Somber heeft ooit zelf in die situatie gezeten. Hij was niet de homewrecker, heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Maar hij was wel verliefd op de vrouw van of de vriendin van een vriend van hem. Dus ja. En toen dacht hij van ja, dat is, dan ben je dus iemand die ja, huisvredebreuk breekt. En je gaat namelijk eigenlijk met ja, de partner van je beste vriend. En dat is niet helemaal de bedoeling. Daar heeft hij wel de plaat op gebaseerd, deze Somber. Deze week dus genoteerd in de 30 op nummer 7.
1: De 30. Verjaardagskalender.
0: Weet je dat ook weer? Eens even kijken naar de verjaardagen van vandaag. Nou, dat zijn niet de minsten die vandaag jarig zijn. Allereerst de man die vandaag zijn 77e verjaardag viert. En die kennen we eigenlijk ja, van heel veel nummers als Leningrad en Goodnight Yangon. Maar dit is toch wel de belangrijkste, denk ik.

Groot hit in 1973, vrees je, Billy Joel. Ja, op een of andere manier blijft het gewoon oneindig goed. Fantastisch nummer. Een dame die vandaag haar 56e viert en waar eigenlijk maar één hitje van bekend is, dat is Amber. Dat is deze. Oh.

dat wij die zomaar zou kunnen tegenkomen in het programma van Johan Hoogendijk. Ik hoorde hem vanochtend nog. Ik zal eens aan hem, even deze aan hem tippen. Johan, als je luistert, deze moet je een keer draaien volgens mij in de 80's en 90's. Dat is echt een leuke plaat. This is Your Night van Amber. Zij viert vandaag dus haar 56e verjaardag. En de man die vandaag zijn 31ste verjaardag viert komt uit Amerika en die ken je van dit.

Ook vandaag jarig dus, deze Shaboozie. Komt uit Amerika, zoals ik zei. En ja, je kent hem van dit nummer. 2024 was dit een hele grote hit voor hem. Blink Twice. En dit was dus een bar song die je hoorde. Het andere is Blink Twice. Dat is eigenlijk zo'n andere hit die je kent van hem. Ik zeg snel terug naar de lijst. Ja, denk het wel. Lijkt me wel. Deze plaat stond vorige week 4. En deze week 2 plekken gezakt naar 6. Sam Fender en Olivia Dean.

0: Sam Fender, samen met Olivia Dean. Op 6 deze week met Rain Me In.
1: Hey, Prins. Kan het wat zachter?
0: Ik ga het proberen voor je.

0: nu meteen het ander, maar ik krijg net het bericht door dat Erik van Oosten naar het concert gaat van Shakira. In Madrid, in oktober van dit jaar. Ik ben toch een soort een stiekem jaloers. Dus ja, misschien Erik, mocht je een klein plekje in je koffertje over hebben. Ik wil best met je mee. En wil ik ook best heel hard meezingen met Shakira als je dat leuk vindt. Maar mij niet uit, maar Shakira live lijkt mij een fantastische ervaring. Op 5 deze week gezakt van 3. Shakira dus met Zoo. We naderen zo langzamerhand de top 3. Nog net niet helemaal. En ik heb ook nog voor je natuurlijk het bekendmaken van de plustrack. Dat doen we over, pak een beetje een minuutje of zal ik even kijken hoe lang die duurt. 3,5 minuut. Ga ik mij bekendmaken. Wat wordt de nieuwe plustrack voor de komende week? Maar er is nog één plaatje tussen. Dat tellen we even af. Dat is deze van Bruno Mars. Hier is I Just Might.
1: Vier.

0: gewoon stiekem weer een plekje winst voor deze man. Vorige week 5, nu 4. Bruno Mars en I Just Might. Kijk op de klok. Het scheelt echt niks. Het is 7:15. Hoogste tijd om aan je bekend te gaan maken wat de nieuwe plustrek wordt van de komende week. Nou, ik kan je natuurlijk van alles vertellen over Calvin Harris. Nou, intussen weet iedereen al lang wie die beste man is, dus dat laat ik even achterwege. Maar de andere artiesten, dat is Jazzy. Nou, wat weten we daarvan? Nou, ze is 29 en ze heet eigenlijk Jasmine Byrne. Ze komt uit Ierland en ze schrijft eigenlijk over het algemeen haar nummers zelf. En nu heeft ze dan toch eindelijk een collab te pakken. En dan ook niet met de minste, nee, met de Schotse. Daar komt hij dus weer. Calvin Harris.
1: Dit is deze week de Plus Track.
0: Calvin Harris en Jazzy. Satisfy.
1: Nieuwe muziek.

0: een klein plekje verloren heeft hij. Vorige week stond hij 2, deze week gezakt naar 3. Just Day, Jack Style en John en Turn the Lights Off. Dat betekent dat we de ontknoping naderen van de nummer 1 van deze week. Vinden we Alex nog steeds op de bovenste positie of staat hij deze week daar niet meer? Ik zie wel een heel klein pianootje staan in de hoek. Eens even kijken wat dat doet. Even kijken. Nee, dan staat hij er dus nog steeds. Want dit is
1: 2.
0: Bolza, hier is Magnetic.

0: Dit zou zomaar eens een keer de nieuwe nummer 1 kunnen zijn, hè? Vier plekken winst, door naar 2, Bauza en Magnetic.
1: De 30. Overzicht.
0: Nou, het laatste overzicht wat je van de route hebt is van de top 10. Op 10 deze week Bella Kay. Ze zakt 2 plekken met I Love It, I Love It, I Love It. En Bruno Mars gaat een plekje weer naar voren. Hij stijgt van 10 naar 9 met Risk It All. En Another en 54 Ultra en Talk To You gaat 1 plekje voorwaarts naar 8. Net zo 7 als vorige week, Somber en Homewrecker. En Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean zakt 2 plekken naar 6. Ook ter release, 2 plekken verlies waren er voor Shakira op 5 met Zoo. En een plekje winst, wederom voor Bruno Mars. Hij gaat van 5 naar 4 met I Just Might. Justin, Jackstyle en John gaan een plekje achteruit. Ze zakken van 2 naar 3 met Turn The Lights Off. En 4 plekken winst, wat een plaat, is die van Bauza en Magnetic. Zij gaan door van

0: Voor de zesde week op rij fik je het gewoon weer. Deze Alex Warren en zijn Fever Dream staan totaal 9 weken in de lijst. En blijft plakken deze week op de pole position. Maar hij wordt wel op de hielen gezeten door de mannen die ook nu op 2 staan. Uit Noorwegen, Bauza en Magnetic. Zometeen de non-stop mixtape met Erik van Oosten. Ik heb even in zijn playlist gekeken. Wat staan daar de leuke platen in? Dus als je het leuk vindt en je houdt van mixen, dan zou ik zeggen, luister naar hem zometeen tussen 7 en 9. Even kijken, wat staat erin? Onder andere Christina Aguilera, The Doobie Brothers, Rick James, Somber, Shakira en Boney M. Nou, dat is al een hele leuke line-up, zeg maar. Als dat op een podium staat, dan zeg je, ik blijf. Nou, ik zou zo lekker blijven luisteren naar Centraal Plus met dit allemaal zometeen op de playlist bij Erik van Oosten in de non-stop mixtape. Morgen is Moederdag. Ik wens jou een hele fijne Moederdag toe. Geniet ervan. Ook van het weer, want volgende week, heb ik begrepen, gaat de temperatuur naar een graad of 12. En dat is een stuk minder dan dat het nu is. Ik wens je in ieder geval een hele fijne week. Volgende week zit ik hier weer tussen 5 en 7 met de nieuwe de 30. Spreek je graag dan. Dag.
1: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar

0: eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal Plus.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden.

0: Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betton had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels, dan houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: with you.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen.

alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen en het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen.